meer weten. Hier kent de zin, zo vreest mij hoef nog was, gaan in het zeggen.